bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

of fun? Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Goedemorgen, dit is GFM. We snijden deze werkweken door midden en we sluiten ook een maand af, namelijk de 9e maand van het jaar 2026. Het is 6 gepasseerd. Ik ben Wim, nog bij je tot 12.

Goedemorgen, Gele FM. Stel een blik weer op de weerkaarten voor onze regio. De dag begint nog vrij zonnig. Maar in de loop van de dag krijgen we ook wel wat meer en meer wolken te zien. De temperatuur komt maximaal uit op 28 graden Celsius.

Straks om 7 zijn er de actualiteit het Vlaanderen, België en de wereld verzocht door het persagentschap Belga bij GLFM. Er komen meer is-treinen tussen Mol en Antwerpen vanaf december. Dat lees je allemaal op onze website en daar is nog altijd GLFM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klacht aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de loon in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte. Dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
1: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
0: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.
4: I will survive without you.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
2: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
2: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
2: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
2: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
5: Dat meende je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
8: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
9: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
10: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
9: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

GFM, kijken naar de weerkaarten voor onze regio. De dag begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de voormiddag neemt de wolking toe. En later krijgen we nog meer wolkenvelden te zien. De temperatuur wel, die gaat stijgen naar 28 graden Celsius.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar glfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: GLFM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
1: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
0: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel. Een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Tre Belge.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Geel FM.
3: It's a top, Mr. Selector.

Fijn dat je bent afgestemd. Dit is GFM. Nog tot met de 16 oktober is de spooroverweg in de Stationsstraat in Olde afgesloten voor fietsers en voetgangers. Lees je allemaal op onze website. Nog altijd gfm.be. Dit is nog Depeche Mode.

0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
6: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
9: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
10: Geel FM.

Ook alweer 12 jaar geleden dat hij het tijdje voor het eeuwige inruilde, Joe Cocker met Tonight nog een keer bij GLFM. Straks om 9 zijn er het actualiteit het Vlaanderen België Veel, verzocht door het persagentschap Belga. Dit komt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Aha!

House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
1: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
0: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
2: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
0: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vachereau de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2x7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig, maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentresmets.be. Gele FM.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is GFM. Naar aanleiding van Werelddierendag op 4 oktober vraagt de gemeente Meerhout extra aandacht voor het welzijn van de katten. De gemeente en het zwerfkattenproject roepen inwoners op om hun kat te laten castreren of te steriliseren om zo ongewenste nestjes en zwerfkatten te voorkomen. Dat lees je allemaal op onze website op glfm.be.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroegd.
5: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
8: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat.

van eigen bodem. Meer bepaald uit de Kempen. Deze meteor nog een keer bij Gele FM. Straks om 10 zijn er de actualiteiten uit Gele in de Zuiderkempen. En de opnames van Bochters, een nieuwe spannende fictiereeks van de VRT, zijn afgerond in Mol. Lees allemaal op onze website. Gele FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenawards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

10 voor wijgen, dit is GLFM Ossag. De oud-studentenvereniging van het Geelse College bestaat dit jaar 78 jaar. En op zaterdag 17 oktober komen de oud-leerlingen opnieuw samen op de campus van Sint-Aloysius in Geel. Meer over dit nieuwsite en als je daarbij wilt zijn, dat lees je natuurlijk op onze website gelfm.be.

0: zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
4: Ontdek Bafuto in Balen.
3: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
4: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
3: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
4: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
3: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
5: Shoppen in Ole? Maak het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
6: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

Goedemorgen, dit is GLFM. Snel een blik werpen op de veerkaarten voor onze regio. Het is nog vrij zonnig. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe. Later op de dag kunnen nog meer wolkenvelden bijkomen. Temperatuur maximaal 28.

0: sterke films. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
0: Geel FM.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenawards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van Bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

Helemaal voorbij. Gele FM met Wim nog bij tot de noem. Vanaf 1 januari volgend jaar gebruiken de onthoudouders van Nestkastje in Laagdal het hoesluiersysteem. Dat lees je allemaal op onze website gelefm.be. Dit is dag Hugh Lewis en de nieuws.

0: Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
0: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: Geel FM.

verwen jezelf. Score een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be. Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
1: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
0: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al langer rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
2: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
0: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap.
2: Ja, en je makelaar, quanta costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, die mooie SP, die vond een rap naar kopers, hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en GLFM.
7: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
4: GLFM.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

0: c'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
5: Geel FM.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
1: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
0: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Galuwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
2: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
0: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en 1 graad of 20.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Gele FM.

0: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Companion, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: een ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Score een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
6: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
7: Ontdek Pafuto in Balen.
6: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
7: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
6: Kom langs bij Pafuto, Scheps 81 in Balen.
7: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
6: Pafuto, waar mode en plezier samenkomen.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
9: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
10: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
9: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenawards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Right on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en GLFM.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
0: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Tre Belge.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenavards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
3: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
9: Bel 014 58 82 82
8: of surf naar gelfm.be voor meer info.
9: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
10: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
11: Dit is jouw moment.

0: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Companion, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

Zorgcenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.nl.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenavards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van Bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
6: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
7: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
6: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
7: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
7: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Geel FM.
8: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Babu restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
1: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
0: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beiaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beiaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beiaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
2: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
0: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
3: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
0: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
2: Ontdek Bafuto in Balen.
1: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
2: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
1: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
2: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
1: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
0: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Martin Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Martin Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
1: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
0: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
2: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
0: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
3: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
0: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
4: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
0: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Trebelge.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
4: Geel FM.

0: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Companion, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspektakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Geel FM.

0: of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenawards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Right on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.
5: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: talking about the good old days, right?
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: GLFM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: springen in het oor van de Kempenaar.
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenavards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van Bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel

Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van ASV Live. Vandaag moet AC Geel tegen KFC Turnhout. De wedstrijd begint om 8:30. Dus we gaan nog even muziek draaien.

0: van ASV Live op 107 FM. Dit is Geel FM, de radio voor de Zuiderkempen.
1: 7 minuten ver in deze wedstrijd. KFC Turnhout, ASV Geel in het Stadsparkstadion. En meteen de vlam in de pijp hier op de grasmat. Want KFC Turnhout veel scherper uit de cabine gekomen dan de wedstrijd. Eerst de gele kaart al direct na 4 minuten van Schepers. En na 5 minuten was het een parade van Herbots. Eerst de fout gemaakt van Leijsen op zijn tegenstander. En ze vroegen daar om een kaartje op Bruurmijn, maar scheidsrechter liet dat in zijn zakken zitten. Die vrije trap die resulteerde in een bal recht voor het doel van Herbots. En daar was Koekenbergs die met de kop daar Herbots dwong tot een scherpe parade. En die kon daar nog die bal uit zijn doelvlak ranselen. En zo hoekschop voor KFC Turnhout. En dan in die hoekschop was het niemand minder dan de lange Bastiaansen. Ik denk een 2 meter groot. Die daar boven alles en iedereen uittornde. En die bal gewoon staalhard tegen de netten knikte. En zo meteen achtervolgen voor ASV Geel hier in het Stadsparkstadion tegen Turnhout. Altijd een beladen derby. Altijd een beladen wedstrijd. En ja, als je dan al direct na 5 minuten met 1-0 de achterstand moet gaan ondergaan. Dan hoop ik dat ASV Geel wat kan brengen. Want voorlopig doelpuntensaldo van ASV Geel op -1. Turnhout met -5 doen het dus niet beter. Maar ze hebben 7 keer gescoord wat ASV Geel maar 5 keer gedaan heeft. Tot dusver wel meer doelpunten tegengekregen. Dus laten we hopen dat ASV Geel wat kan brengen. En dat een Baillet, die vorige zaterdag nog een aantal kansen de nek omwrong, dat die misschien nu wel kan die scoren en zijn rekening kan verder uitdoen. Diepen voorlopig nog maar 1 doelpunt gemaakt. De spits op het laatste moment nog overgekomen van Ruppel Bon naar ASV Geel. Holman in de basis vandaag in de plaats van Bonne, die zelfs op de bank zit. Landuit, die niet in de selectie zit, net als Adai afgevallen. Ifrasen ook. En wie is er dan in de plaats gekomen? Kaya meteen de basis in na een wedstrijdse afwezigheid. Kools ook de basis in. Holmans de basis in, zoals ik daarnet gezegd had. Mombarts en Piric, die zijn ook opgevist. Dus Mombarts terug opnieuw fit. Of allerminst fit genoeg om op de bank die post te vatten. Het zal hem deugd doen naar die lange, of na die vervelende blessure die al meteen opliep in het begin van het seizoen. En daar attent van ASV Geel. En Baillet die daar zich vrij kon kappen. Rond daar zijn twee mannetjes draaien. Dat was Feyer. En het nummer 2, Bruurmijn. En die bal kon nog voorgebracht worden. Dan was het tot bij Leijsen, die daar nog zijn vingers of zijn voeten tussen die bal en de vingertoppen van de Vree kon brengen. En zo hoekschop voor ASV Geel. Hollemans achter de bal, meteen genomen. Achter het doellijn gepasseerd. Kan toch eigenlijk niet waar zijn met zijn linker. Op de linkerkant, ja, die curve erin. En dan achter de doellijn. En dan is het natuurlijk terug opnieuw doeltrappen, weg kans, weg mogelijkheid. Mombarts, die al meteen gaan opwarmen is, die daar de instructie gekregen heeft van Houben om zich warm te lopen, omdat er toch ergens hier of daar nog een wijziging moet gedaan worden. Is het dan misschien Kaya, die daar tegen die lange Bastiaansen het wat moeilijk heeft, of Kools, of is het misschien Van der Veeken? Wie zal het zeggen, Van der Veeken? Nu is een mannetje iets wat gelost. En meteen daar gevaarlijk. Koekenbergs, denk ik, daar met de trap. En die bal was maar net in de bereikbaarheid van Herbots. Zo overgeduwd te worden. En zo hoekschop voor KFC Turnhout. En dat weten we. Het is wel aan de andere kant dit keer. Maar zeer gevaarlijk op die stilstaande fase. Met een lange Bastiaanse, Nick Bastiaanse. Vorig seizoen nog goed voor een doelpunt op de leunen. Met de shirt van Zwarte Leeuw. Dan toen nog een pegel van je welste van 1 meter of 10, 15 buiten de grote rechthoek. Was dat een ongeziene goal. En dan de transfer onder de winterstop gemaakt. Terug opnieuw naar KFC Turnhout, waar hij van afkomstig was. En vandaag dus nog altijd op de Turnhoutse grasmat te zien. Hoekschop nog indraaier. En dan weggekopt door een Baillet. Nu wel scherp. En dan in 1 keer geprobeerd van Koekelbergse chef. Maar dan terug opnieuw gepareerd. En dan Mansaray, die de druk voelde van Peijls. Probeert uit te verballen, maar dat lukt niet. Van Geet, die kan oprapen. Kaya kan aanspelen. Kaya met zijn linker die bal naar voren keilen. Maar balverlies dus terug opnieuw. Proberen controle te krijgen op die bal. Niet zo snel en overhaast proberen te spelen. Maar voorlopig is het turnout dat de vlak zaait. En dat is daar allerminst aan te zien. Dat die ploeg onder ons gekwalificeerd staat. Het is nogthans een zespuntenwedstrijd vandaag winnen. En je doet een gouden zaak. Je gaat naar de vijfde plaats. En verliezen, dat wil betekenen dat je meteen achter Turnhout komt te staan. Want ze hebben 6 punten, wij er 8. Verliezen wil dus zeggen dat ze erover komen. En dan is het niet zo'n goede start voor HSV Geel. Dat hier kwalificeren valt in dit seizoen. Vrije trappen of offside gefloten terugkomende van Mbaye. Die dan de duel probeert aan te gaan. En dat kan volgens mij dan niet dat offside is en dat die vrije trap genomen wordt op de speelhelft van HSV Geel. Gelukkig dat die bal dan achteruit gaat via Fair naar Koekenbergs. En dan zijn we terug opnieuw aan het spelen. 12 minuten ver in deze wedstrijd. KFC Turnhout tegen HSV Geel. En de stand is hier nog steeds 1-0.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

Michael Jackson met Billie Jean hier bij Gil FM. Tussenstand in de wedstrijd tussen KFC Turnhout en AC Gil is 1-0. Straks dan gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: terug naar de wedstrijd.
1: ASV Live.
2: En zo zijn we 22 minuten ver hier in de wedstrijd. KFC Turnhout ASV Gele werd de stand hier op 2-0 gebracht. Louis Koekelbergs, dat is de man die de score verdubbelde. En een gele kaart voor Elens onder de neus geduwd na een fout die hij moest begaan op zijn tegenstander. Want die had hem net omzeild. En die kon daar wat meters maken richting Hermans afstormen. En dat wou hij natuurlijk vermijden. In ieder geval Elens een gele kaart ook genoteerd in de 23e minuut. En die fout die had hij moeten maken volgens mij op die andere Koekelbergs. Het was het neefje of de broer, ik weet het niet. Chef Koekelbergs in ieder geval die de fout moest ondergaan van Elens. Daarnet die goal nog even meegeven. Louis Koekelbergs, een foske, maar die ging in de haak van achter in het doel van Herbots. Een slecht geraakte bal na een voorzet van Bastiaanse. Met een gelukje tot bij hem gekomen en die twijfelde niet met de bovenkant van de voet. En zo Herbots geklopt. Koekelbergs achter de bal en meteen die 3-0. Lekker binnengetrapt, het doelpunt van Koekelbergs. Jongens, jongens, jongens. ASV Geel zit hier in de hoek waar de klappen vallen. En ik vreesde ervoor dat het een wedstrijd ging worden waar ASV Geel dus wel uit een ander vaartje moest dienen te gaan trappen. En dat is meteen ook een reactie van Hoeper, die daar meteen drie spelers aan het werk gaat zetten. Ham, Bonen en Mombaert, die moeten daar het verschil gaan maken. Vorig seizoen was hij nog de held. De eerste wedstrijd was T1 hier op Turnhout. En dat was een eindstand 2-4 in het voordeel van ASV Geel. Maar nu ziet het er heel anders uit. 24 minuten ver en 3-0 achterstand voor ASV Geel. En ik ben ervan overtuigd dat het vaartje nog helemaal niet leeg is voor deze losgeslagen binken. Die alles er aan gaan doen om die wedstrijd van vorig seizoen, of die twee wedstrijden van vorig seizoen te vergeten. En hier de winst dubbel en dik terug te pakken. Het is een, was een schitterende vrije trap van Koekelbergs om het muurtje heen, buitenkant van de muur. En zo Herbots geklopt. Een derde keer na 25 minuten. Wat kan ASV Geel hier tegenover zetten in deze middag of deze midweek wedstrijd? De zes punten watch. Dat ja, zes punten uitlopen of dat zal heel wat minder zijn. Ik vrees dat we eerder naar de achterkant moeten gaan kijken. Ingooien nu met tekens op de rechterkant. Kan hij daar een blauw hemd bereiken? Nee zelfs, want het is een fout. Verkeerd ingegooid en doet daar een gebaar naar de scheidsrechters, naar de lijnrechter. Wordt daar nog eens aangemaand om weg te gaan van die positie en zijn mond te houden. Dus ja, heeft daar een verkeerde ingooi gedaan. En zo is het turnoutbal in plaats van geelbal. Wel balbezit nu via Elens. Elens breed op Hollemans. Hollemans daar straks in de 13e minuut nog scherp gespeeld door Van Geet. Hollemans was daar alleen op het doel af van de Vree. En daar was hij net iets te traag om die bal te trappen richting het doel. Want die werd daar afgeblokt. En nu was het de Vree die daar de bal zag overvliegen en dus geen enkel gevaar voor hem. Voorlopig geen enkel moeite moeten doen hier in deze wedstrijd. En ASV Geel te onmondig op dit moment om Turnhout wat in de weg te leggen. Lange bal en Bastiaanse kan oppikken. Kaya voor hem, Kaya voor hem. Wijkt, wijkt en dan brengt hij hem voor. En mama Herbots die er toch wel moeite mee heeft, moet daar in de hoekschop die bal deviëren. Kwam eigenlijk scherp voor doel, was het misschien een wat zwadder dat er achter zat. Ik weet het niet, van hier moeilijk te zien. Maar Herbots die kon niet anders dan die bal buiten duwen en zo hoekschop terug opnieuw toestaan. En misschien, wie zal het zeggen, maar daar straks op deze moment, op deze positie, was het terug opnieuw karambol. En het was niet van Van Pol, maar van Bastiaans. Bastiaans terug opnieuw daar aan de tweede paal. Nee, het was Van der Veeken die net kon voor wegkoppen. Voordat een rood hemd die bal kon deviëren. 26 minuten ver in de stand in de wedstrijd. KFC Turnhout ASV Geel is momenteel 3-0.
1: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

0: of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenawards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van Bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.
5: Dit is AS.

In de wedstrijd tussen KFC Turnhout en AFC Geel staat het 3-0. Zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd. Eerst deze van Womack en Womack en Teardrops.

0: de wedstrijd.
1: ASV Live.
2: 41 minuten ver in de stand hier in de wedstrijd. KFC Turnhout ASV Geel nog steeds 3 tegen 0. Een onmondig ASV Geel dat te veel gaten laat vallen. En KFC Turnhout probeert er handig van te profiteren. Daarnet nog een hoekschop via Koekelbergs. Die bal terug in het pak gekopt. En Bastiaanse die verzaakt daar om al uit de draai te trappen. Die mist zijn schot. En zo gelukje voor ASV Geel om ertussen te snuiten te komen. En dan nu bij ons met de bal voor Doe. Maar goed verdedigd. En ASV Geel komt er voorlopig niet aan te pas. Eén keertje daar straks ASV Geel met een vrije trap van Elens. Elens die daar het eerste schot tussen de palen, gevaarlijke schot tussen de palen kon brengen. En dan nu misschien Leijsen. Nee, het was een bal voor Doe van... was het Leijsen dan? En dan... gekopt van Mbaye. Maar Pijls, die daar gevolgd was samen met Hollemans, liep elkaar in de weg. Bal kon nog wel gebracht worden voor het doel. Maar de Frey, die was attent en die duwde hem in de hoekschop. En zo, hoekschop voor ASV Geel. Nog 2,5 minuten te spelen in deze wedstrijd, op deze eerste helft. Hoekschop op rechts met Elens. Elens brengt voor het doel. En dan de treffer, ASV Geel. Van Van der Veeken die de bal binnenkopt. En zo toch die, dat doelpunt nog net voor de rust op het scorebord kan brengen. Van der Veeken die daar de eer op dit moment probeert te redden. En dat lukt hem daar tussen alles en iedereen. De hoogst klimmende aan de eerste paal. En die kopt hem goed naar beneden. Daar straks was het nog gevaarlijk voor het doel van Herbots, of wat had u gedacht, Koekelbergs, die kon doorzetten, 2-3 man omzeild, speelt dan breed en het schot werd gekraakt. Herbots, die kon goed dat gekraakt schot pakken, gelukkig maar. En dan, de 30ste minuut, dus een minuutje later, was het die vrije trap van Elens op de Vree, die daar attent moest pareren en die bal moest in het hoekschop duwen. Dan 35e minuut was het Bastiaanse die de bal voor het doel bracht. En Koekenbergs die aan de tweede paal goed naar beneden klopte, had dat goed onthouden hoe dat moest. Maar dat was te hard naar beneden. En die bal die ging meteen terug opnieuw de hoogte in. En gelukkig voor ASV Geel, want Herbots die dacht al dat die bal achter het doel zou landen. Maar die valt nog op de dekklat op het dwarsligger. En dat had altijd de 4-0 moeten zijn. Gelukkig dus niet. En daar is ASV Geel dan op dit moment iets of wat van aan het recupereren. Met dan dat doelpunt van Van der Veek op aangeven van Elens. In de 41ste minuut was het nog een hoekschop van Koekelbergs die kopte. Of dan van de linkerkant Koekelbergs die kon koppen in het pak. En Bastiaans die draaide die bal. Maar, of die probeerde te trappen vanuit de draai. Maar dat lukte hem niet om die bal te raken. Dus daar kwam we goed weg voor die... laatste minuten in de eerste helft. En ingooien hier op de rechterkant met Bruurmijn en Hollemans. Die kan wegkoppen, terug opnieuw opschuiven voor Turnhout. Turnhout momenteel echt wel de betere ploeg. En wat ik vooraf dacht, als we met diezelfde inzetmentaliteit zouden spelen als tegen Achel, zouden we inderdaad een terechte nederlaag tegemoet gaan gaan. En voorlopig blijven, blijft dat niet alleen bij woorden, maar is het ook effectief. Zodat ASV Geel na 45 minuten tegen een achterstand van 3-1 aan het aankijken is. Ze maken de speelminuten nog even vol. 45 minuten zijn gespeeld. Balcontrole, balbezit. Balletje laten circuleren om die achterstand niet te laten vergroten. Vierman is aan het opwarmen, geslagen daarnet door Niels Hoube, Piric, Ham, Mombaerts en Bonen. En nu maakt de scheidsrechter ook een einde aan deze eerste helft. We gaan rusten. Tussenstand hier in de wedstrijd. KFC Turnhout, ASV Geel. 3-1.
0: Voetbal in de notendop.
1: Dit is ASV Live.

YouTube met With or Without You hier bij GLFM. Ruststand in de wedstrijd tussen KFC Turnhout en ICGO is 3 tegen 1. Straks dan krijg je de tweede helft van die wedstrijd.

0: wedstrijd.
1: ASV Live.
2: Jongens, 53 minuten ver en de stand hier nog altijd 3-1. En Herbots weer met een scherpe redding die daar uit doelvlak van hem moet gehaald worden. Het was een verre ingooi van op de rechterkant doorgekopt en dan daar tot bij Koekelbergs. Koekelbergs die trapte Herbots die daar in de tweede tijd toch die bal er weer uit moest halen. En zo via Kaya daar die bal... eruit. En u hoort het misschien, maar die hoekschop die daar uit volgde, dat is wederom een doelpunt voor KC Turnhout. Met niemand minder dan Nick Bastiaans, die goed kwam inlopen en zijn hoofd staalhard weer tegen die bal tikte. En zo die bal vanaf hoekschop terug opnieuw tegen de nette Jasten. En hoewel ASV Geel toch iets scherper uit doel was, of uit de catacombe was gekomen, Ibrahim Mbaye, die naar de kant is gebleven. En Ham die in zijn plaats was gekomen, ze geloofden er wat meer in. Peels die probeerde om daar een doorbraak te forceren, werd daar afgestopt, maar niet gevlacht of gefloten. Hoewel daar toch wel een fout aan te pas was gekomen, 100% zeker. En dat had eigenlijk een kaart kunnen zijn en dat had geen geel geweest. Voor alle duidelijkheid, want hij was dan alleen op wandel naar De Vree. Dan een goede aanval van op de linkerkant, balletje voor het doel, maar net iets te schuin. Voor doel en voorlangs voor De Vree. Dus ASV Geel was echt wel met betere intenties uit de catacombe gekomen. Ik denk dat ze een serieuze pandoering of de speech gekregen hadden van Hoebe. Dat het de manier waarop echt niet kon. Hoe dat ze hier vandaag de boot in aan het gaan zijn. En wel de intenties, maar voorlopig nog niet om kunnen zetten in effectieve daden. Nu Hollemans met een bal voor doel, maar die waait er voorbij. En dan Pijls is te enthousiast op die verdediger. Ook uit frustratie uiteraard dat hij dat duel aangaat. En daar op Ruurmijn die schouder duw gaat geven. En ja, je moet het de ploeg van Thomas Wils wel aangeven. 11 jeugdspelers op het blad. Die wel weten wat dat die derby inhoudt. En dat is het verschil hier vandaag. Terwijl bij ASV Geel enkel Hollemans een jeugdproduct is. Kools, die een jongen van de streek is van de Kempen is. En weet wat dat wil zeggen. En dan is het nog misschien Van der Veeken ook nog. Die dat weet met zijn ervaring en zijn verleden als speler op een veel hoger niveau. Kools nu ondersteboven gelopen door een drietal spelers van KFC Turnhout. En een vervaarlijke uithaal. Van de linkerkant Herbots die terug opnieuw in hoekschop moet duwen. En dan weet je dat het gevaarlijk wordt, zou Bob Peters zeggen. En nu Mombaert, die mag er nog in gaan komen. Natuurlijk niet de meest plezante situatie als verdediger in de ploeg komen na een 4-1 achterstand met 55 minuten gespeeld te hebben. Linkerbal voor doel laag gegeven. Dit keer dus niet de mogelijkheid voor Bastiaansen om in te lopen. Maar weggegaan en Pijls die dan de bal diep speelt naar Ham. Ham met zijn snelheid moet daar van Sarai voorbij gaan. Maar die blijft goed aanhouden en die kan daar goed die bal nog afschermen. En zo is het in doeltrap voor Mansaray en de ploegmaten maken nog gebaar naar de scheidsrechter van hey, er is hier toch wel een fout gebeurd. De scheidsrechter gaat even kijken, maar wat mij betreft ligt die speler dus buiten het speelveld en kunnen perfect voetballen doorspelen, zegt de scheidsrechter. En dat lijkt me ook maar best ook. Dus laat ons gewoon verder gaan. En natuurlijk is het hek hier van Den Dam, want je speelt tegen ASV Geel. Sowieso een beladen derby. Twee wissels nu met Mombaert en Bonnen die in de ploeg gaan komen. Het nummer 11 voor ASV Geel is Pijls die eraf gaat voor Bonnen. En dan Mombaert die in de plaats gaat komen voor Kaya. En dan is er nog één wissel voor ASV Geel met Erwin Piric die de houben nog achter de hand houdt. En zo zijn we dus 57 minuten ver hier in de derby KFC Turnhout. ASV Geel en is de stand hier nog steeds 4-1.
0: Alles over sport hoor je bij GLFM, maar lees je ook op glfm.be.

0: Red met Carmel Police was dat hier bij GLFM. Toen dus stond de wedstrijd tussen KFC Turnhout en SGL is 4-1. Straks dan gaan we terug live naar de wedstrijd.
1: Informer, you know say that I miss no me, I go blame. I keep on bam. Take the man that say that I miss no me, stamp somewhere down the lane.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
1: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
0: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En zij moeten volledige informatie hebben.
0: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. Vijf Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM. Terug naar de wedstrijd.
5: ASV Live.
6: 75 minuten ver en tweede wissel bij KFC Turnhout. Youssoufou, die komt in de ploeg. Dubbele wissel trouwens bij Turnhout Youssoufou en Karimou. Die beide in de ploeg komen voor het nummer 19. Dat is Feyer en nummer 4 Schepers. Dus ja, applausvervanging voor die twee jongens van KFC Turnhout. Want voorlopig staan ze wel effectief in de winst nog altijd 75 minuten ver met 4-1. En Youssoufou ingevallen, 16 jaar, nog maar net geworden, of in het begin van het jaar geworden. En ja, als je dan op dit niveau kan meespelen, 11 jongens van het eigen jeugd die op het blad van de 16 staan. Dus leuk voor hun. En ja, als je deze ploeg dan kan neerzetten, absoluut wel een leuk verhaal voor KFC Turnhout. En daarnet ook nog Emuhu, die ingevallen is en stevig altijd in duels komt. Dus ook een, zeker geen verzwakking voor de ploeg van Thomas Wils. 64 minuten, daar juist nog Bastiaans tussen drie man. Truitje trek van ASV Geel. Bastiaans die verzaakte om te vallen, had anders altijd de penalty meegekregen, maar trapte toch. En dat was goed, want Herbots die was attent. Dan hier vrij trap voor ASV Geel met Elend. En die probeert het van heel ver rechtstreeks op het doel van De Vree. Maar die moest zich reppen om die bal nog uit het kader te halen in de verste hoek. Het was goed geprobeerd, maar ik denk dat De Vree uitgeslapen genoeg was om daar niet verschalkt te worden. 73e minuut was het Bastiaans nog, die het duel won van Mombaerts. Mombaerts die de bal onder zijn lichaam had, kon niet direct zicht op krijgen. En Bastiaans die ermee aan de haal ging. En Bastiaans die terug opnieuw die bal via een schuine hoek voorbij Mombaerts probeerde te duwen. Mombaerts die kon hem niet klemmen. Gelukkig was daar nog de verdediging van ASV Geel om die bal weg te brengen. Pirici ondertussen ook in de ploeg gekomen bij ASV Geel. En dan de vier wissels opgebruikt van Hoube, Niels Hoube. Vorig jaar nog effectief de winnaar. Eerste wedstrijd als T1 bij ASV Geel mocht hij overpakken van Bart Janssens. Maar dat is vandaag heel anders. 4-1. De boot in het kan nog 4-2 worden, dan is het hetzelfde aantal doelpunten. En dat had misschien daarnet wel gekund met Yufusu, die bediend werd van op de linkerkant. Kon die met zijn linker uithalen en Herbots moest daar terug opnieuw in. Hij schop duwen. ASV Geel gaat, of ondergaat de wet van de sterkste hier. En Turnhout op dit moment absoluut ondergeclassificeerd in dat klassement. Dus wat kan je daar dan op zeggen? Proberen een vuist te maken en te overleven. En proberen naar volgende wedstrijd terug opnieuw toe te leven. Hoekschop van Koekelbergs op de linkerkant. Nadat die bal dus van Herbots buiten geduwd was. En dan was het nog Emugu die die bal kon koppen. Maar Herbots die kon oprapen. Herbots dan de bal los. Stap maar voor. Proberen hem te bereiken. Ik vind dat duel van Yufusu. Dan Bolne, die kan recupereren. De scheidsrechter die even in de weg loopt. En dan minder controle van Ham na die bal van Elens. En dat is een beetje de tendens van deze wedstrijd. We zijn 79 minuten ver in de wedstrijd. KFC Turnhout tegen ASV Geel. En momenteel is het achtervolgen geblazen voor de jongens van Niels Hoube. 4-1 is de stand.
5: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

0: naar de wedstrijd.
1: ASV Live.
2: Applauswissel hier voor KFC Turnhout met Nick Bastiaans, die vervangen wordt door de Trooien. Bastiaans die zo net zijn hat-trick vervolmaakte met zijn derde doelpunt van de avond. Je hoort het goed, Moussoufou, 16 jaar geworden dit jaar, die werd goed diep gespeeld. Speelde de bal vervolgens naar Seb Wilmsen. Seb Wilmsen die dan zeer beheerst die bal voor doel legde. En Bastiaans die aarzelde niet, staalhard binnen voorbij Herbots. En zo moet ASV Geel de kelk tot de bodem ledigen op dit moment. Nog 7 minuten op de klok. En ASV Geel misschien nu met Bonen kan hij wat meters maken. Nee, wordt daar gehaakt door Moussoufou. Moet hij daar dan een gele kaart krijgen of niet? Nee, geeft de scheidsrechter aan. Gehaakt is voldoende om die vrije trap te geven. Bonen die daar een metertje of 5-6 buiten de grote rechthoek die bal voor zijn voeten heeft gelegd met Hollemans en met Piric. Het is, hoe zal ik het zeggen, huilen met de pet op dit moment. En de bodem van de kelk is misschien nog niet volledig gezien. Want die invallers van KFC Turnhout met Moussoufou en Emuhu, die zijn zeker en vast een meerwaarde. Hollemans achter de bal, trapt die bal maar meter of 7, 8, 9 misschien zelfs. Hoog over het doel van de Vree. 83 minuten ver in de wedstrijd. KFC Turnhout ASV Geel. En de stand is zo net 5-1 geworden.
0: Voetbal in de notendop.
1: Dit is ASV Live.

0: van de wedstrijd.
1: ASV Live.
2: De 90 minuten zijn volstrekt en de scheidsrechter maakt er meteen een einde aan. Het is genoeg geweest, die pandoering voor ASV Geel. En de beelden zal je wel draad kunnen terugvinden op de website, maar ook op RTV, want de wedstrijd is volledig gefilmd. Verslag zal volgen indien je het aandurft, tenminste, om dat verslag te gaan bekijken. En inderdaad, turnout overklast ASV Geel met een 5-1 score. Daarnet was het nog Van der Veeken die de 5-2 op het hoofd had liggen, maar dat was de paal die nog verhinderde dat Van der Veeken de tweede van de avond zo had kunnen maken. Dus dat had nog één iets kunnen verschillen, maar wat we gedacht hadden, een pandoering van je welste is uitgekomen. En ASV Geel zal het uit een ander vaartje moeten tappen tegen volgende zaterdag. Het einde van de wedstrijd, KFC Turnhout, ASV Geel is 5-1.
1: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

En startte de wedstrijd KFC Turnhout ACGL 5 tegen 1. Nu zaterdag, dat is de volgende wedstrijd van ACGL. Dan moeten ze tegen KFC Nieuwboer. Dat is op 3 oktober om 8 uur. Bedankt voor het luisteren en tot zaterdag.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel reikt voortaan 3 studentenavards uit voor vernieuwende eindwerken. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen nu ook graduaatstudenten een prijs winnen. Elke award is goed voor €250. De winnaars werkten rond duurzame maïsteelt, een koekje van Bierdraf en een efficiëntere logistieke bestelprocedure. Infrabel heeft een contract van €5 miljoen afgesloten met het Geelse technologiebedrijf Ride on Track. Het bedrijf zal de komende 6 jaar het communicatiesysteem van het Belgische spoorwegnet vernieuwen en onderhouden. Dat verbindt onder meer treinbestuurders, verkeersleiders en interventiediensten. Vanaf donderdag 1 oktober verandert de inzameling van gemengd tuinafval op recyclagepark Millegem in Mol. Bezoekers kunnen het afval voortaan lossen in een gelijkgrondse bunker in plaats van in containers. Dat is vooral makkelijker met een aanhangwagen. De sorteerregels en tarieven blijven gelijk. Op recyclagepark Gompel verandert niets. In Meerhout kunnen inwoners nog tot eind oktober gratis instappen in het deelwagensysteem van Cambio. De gratis inschrijving is €35 waard. Gebruik bij de inschrijving de code gratis instap 26. Meerhout telt 3 deelwagens aan het gemeentehuis, in de Eikenboomlaan en aan de kerk in Gestel. Meer info staat op cambio.be. Het Zilvermeer in Mol organiseert van 9 tot en met 13 december een nieuw winterevent met een winter- en kerstdecor, een spiegeltent, animatie en warme drankjes. Ook de jaarlijkse veldrit keert terug. Die vindt plaats op 17 december onder de nieuwe naam HG Cross als opvolger van de Exact Cross. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
1: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En zij moeten volledige informatie hebben.
0: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...